0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Voormalig Liverpool-trainer Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach. Hij heeft de KNVB bedankt voor de eer omdat hij in het clubvoetbal in Europa actief wil blijven. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Race. En de afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Voormalig Liverpool-trainer Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach. Hij heeft de KNVB bedankt voor de eer omdat hij in het clubvoetbal in Europa actief wil blijven. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Race. En de afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Friends is Niks met de hoofdpunten van het radionieuws. Voormalig Liverpool-trainer Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach. Hij heeft de KNVB bedankt voor de eer omdat hij in het clubvoetbal in Europa actief wil blijven. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Race. En de afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Voormalig Liverpool-trainer Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach. Hij heeft de KNVB bedankt voor de eer omdat hij in het clubvoetbal in Europa actief wil blijven. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Race. En de afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. De omzet van die tak steeg met 37% door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Ook de webwinkels en advertentieinkomsten groeiden. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Amazon verwacht dat de groei ook de komende maanden doorzet. Het bedrijf investeert veel in onder meer AI-datacenters. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Op het terrein van Molen de Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten. Luister Connect in heel

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim 200 miljard dollar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: let you know. You wanna my kind.
1: Iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agenda.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. En AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt. In het noordwesten valt wat buiige regen. De noordoostenwind is daar stevig met windkracht 4 of 5. In de rest van het land is de wind zwak tot matig en wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het 20 tot 29 graden en is er in het hele land kans op enkele buien. Vanavond is het droog en staat er een matige wind uit het noorden. Het koelt flink af vannacht naar 12 tot 14 graden. Dit weekend is het maximale graad of 25, met morgen nog een kans op een buitje in het noorden van het land. Vanaf maandag wordt het weer zomers warm met middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. En AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
2: Dit is Connect.
3: Are you ready?
4: Born ready.

0: met French Kiss. Ja, het is geen familie van Michael Jackson, maar dat maakt helemaal niet uit. Goedemorgen, ik mag je deze hele ochtend wakker maken met de lekkerste platen. En zo ook deze van James Bay uit 2014, Hold Back the River.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer

0: Het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio.

1989, We Didn't Start the Fire. Ja, en een leuk weetje over dit nummer. Ja, Billy Joel heeft dit nummer gemaakt om eigenlijk aan te tonen dat elke generatie te maken krijgt met ingrijpende wereldwijde crisissen. Ja, oorlogen of andere culturele verschuivingen. Ja, hij somde daardoor dus historische gebeurtenissen op uit het begin van de jaren 50 om zo te laten zien dat zijn eigen jeugd eigenlijk ook best wel chaotisch is geweest. Ja, het is bizar voor woorden dat er dus zo'n achterliggende gedachte achter zit. Ja, van 1989 gaan we door naar het jaar 2000 met U2.

80-jarige Olivia Dean met Baby Steps. Dat is dit jaar 2025 alweer. Ja, ze begon ooit als achtergrondzangeres in de drum and bass band Rudimental. En uiteindelijk is ze doorgegroeid tot een van de succesvolste solo-artiesten van de wereld. Te bizar voor woorden. Ja, misschien gaat ze ooit nog een plaat maken met Jonas Blue. Maar ja,

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. En AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

Listen to the music van de Doobie Brothers. Ja, en het grappige is, het zijn helemaal geen broers. Ja, het is toch echt zo. Ja, maar wel een bekende stem die er natuurlijk ook in voorbij hoort komen. Van Michael McDonald. Ja, later is hij doorgebroken tot soulzanger. En is hij onder andere bekend van meerdere nummers. Hij heeft zelfs een Oscar gewonnen in 1980. Ja, het is bizar voor woorden. Die heeft hij namelijk gewonnen met het liedje What a Fool Believes. Ja, het is echt bizar. Maar goed, hè, van een Oscar winnaar naar een van de grootste artiesten in Nederland, Miss Montreal. Hey,

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

dit is wel familie van Michael Jackson. Ik heb het natuurlijk over 3T, waar de drie broers van Michael lid waren. Ja, Michael zat zelf niet in deze band, maar ze zijn wel bekend als de grootste Amerikaanse R&B en popgroep ooit gemaakt. Ja, van het afzwijmelen van 3T gaan we door naar het warme

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file, een vertraging van 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wombats, Let's Dance to the Joy Division. Hoorde hier op Connect.
1: Dit is Connect met Rick.
0: Ja, goedemorgen. Je mag je de hele ochtend wakker gaan maken met de lekkerste platen. Zit je nou in de auto of ben je nog genieten van je ontbijt? Dat maakt het natuurlijk helemaal niet uit. Heb je nou een praatje? Stuur hem vooral door. 0316 6x3. Ben je van harte welkom. Dit is The Weeknd.
1: Met

Boys to Men uit 1994 alweer. Ja, ik krijg een appje van Sarah uit Renkum. Leuk dat je luistert. Ja, ik ben onderweg nu naar mijn werk toe, oftewel in de dierentuin. Zou je Electric met Go Back to the Zoo willen draaien? Want ja, het is toch wel heel toepasselijk. Natuurlijk, Sarah, gaan we dat doen voor jou. Hier zijn ze dan. Dit is Electric.

0: Dus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: Sta ik alleen in de kou? Keuzes zelf gemaakt, maar dat gaat ten koste van uren dat ik ben met jullie allemaal. Maar weet

0: tijd heb. Denk je dat het tijd is, denk je dat ik tijd heb.
1: Nu sta ik alleen in de kou. Keuzes zelf gemaakt, maar het gaat ten koste van uren dat ik ben met jullie allemaal. Ik weet dat ik er

die ene vriend even een berichtje sturen. Of misschien wel je geliefde met goedemorgen. Doe dat dan nu. Natuurlijk niet als je in de auto zit, maar doe het dan met je CarPlay. Dat is het beste. Ja, natuurlijk vergeet ik jou niet. Dat is een zongtekst die Amel heeft geschreven samen met Jeroen Antoine en met Wally. Ja, het is een mooie regionale plaat hier uit de omgeving natuurlijk. Ja, we gaan door van de omgeving naar een klein stukje in Amerika. We gaan door naar Boston.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. De Europese Unie komt met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt. In het noordwesten valt wat buiige regen. De noordoostenwind is daar stevig met windkracht 4 of 5. In de rest van het land is de wind zwak tot matig en wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het 20 tot 29 graden en is er in het hele land kans op enkele buien. Vanavond is het droog en staat er een matige wind uit het noorden. Het koelt flink af vannacht naar 12 tot 14 graden. Dit weekend is het maximale graad of 25, met morgen nog een kans op een buitje in het noorden van het land. Vanaf maandag wordt het weer zomers warm met middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

gevraagd door Richard uit Zevenaar. Hij zei, ja, ik ben onderweg naar werk en soms moet je dingen gewoon maar laten gaan. Live and let die, dat schreef hij erbij. Aangevraagd dus door Richard van Paul McCartney natuurlijk. Ja, en er zit misschien wat aan te komen rondom Paul McCartney. Maar ja, dat is nog even afwachten. Het is wat het is, ja. En het liefst wil ik het allemaal. Dat schreef The Script in 2021. I want it all.

Rick Astley, 1987 met Together Forever. Ja, op 4 augustus staat hij in Keulen met zijn Reflection Tour, waar hij terugblikt op het succes uit zijn succesvolle jaren 80 natuurlijk, met hits zoals Together Forever en natuurlijk Never Gonna Give You Up. Ja, een groot feest. En de filmpjes op TikTok, die laten dat zeker geloven. Ja, wat ik ook heel veel voorbij zie komen op TikTok, is Rondé met hun nieuwe single Oh My God.

Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.

Jeroen van der Boom met Kom maar op, hoorde je zojuist op Connect. Ja, hij is niet de enige die zegt kom maar op, want Natasja staat er weer helemaal klaar voor. Tussen 10 en 12 is zij jouw gastvrouw om je weer te vermaken met de lekkerste muziek en natuurlijk het laatste nieuws. Morgen ben ik er weer tussen 2 en 5 met het Connect weekend. Dus ik zou zeggen tot morgen. Mocht je aan het werk gaan vandaag, heel veel succes op werk. En anders geniet van je vakantie. Ik ga eruit met Alexia met La La La uit 1998. Tot morgen.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Op podium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file vanaf Zevenaar tot aan de grens. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit

0: Jam High.
1: Goedemorgen, wat ontzettend leuk dat je aan het luisteren bent. En wellicht voor de mensen die dit op de televisie of misschien op hun telefoon of lekker op de bank aan het kijken zijn of op het werk. Je kan mij dus zien vandaag. Dus ik zwaai even voor alle die nu naar mij aan het kijken zijn. Hallo, welkom op deze ochtend van Connect. Dit is wel even anders zo, want tot zover ben ik natuurlijk nog niet met mijn programma gezien geweest. Want op de zaterdagmiddag is dat in ieder geval wel zo. Op zaterdagmiddag dan ben ik al met Rick samen 2 keer live gezien geweest. En nu is het dan eindelijk zover. Ik ben nu gewoon op je beeld te zien. Nou, nu kun je misschien ook wel zien van hoe het allemaal een beetje werkt en wat ik ondertussen aan het doen ben. Dus van harte welkom. Het is ondertussen dus gewoon al de laatste dag van juli. En voor de meeste mensen is het inderdaad nu toch wel echt vakantieperiode. Je merkt gewoon om je heen van, nou, die gaat op vakantie nu en die. En je hebt lekker vrij. Je merkt ook gewoon wel bij restaurants en bij bepaalde plekken, die zijn nu gewoon gesloten. En in de meeste gevallen in grote stadjes zoals Arnhem of Rotterdam, Amsterdam, noem het maar op, die sluiten in die zin niet snel. Maar bijvoorbeeld bij dorpjes heb je toch wel snel van, het restaurant raak ik helemaal, dat is helaas dicht. Maar goed, dat is soms niet anders. Wat wel heel leuk is nu voor deze zomerperiode, is dat je dus niet heel ver weg hoeft te gaan. Je kan natuurlijk gewoon vlak over de grens het mooie Duitsland in bijvoorbeeld. Want hier al in de buurt heb je best wel leuke activiteiten die net over de grens zijn van Duitsland. Je hebt bijvoorbeeld in Kleef heb je, nu moet ik het weer heel goed gaan uitspreken, Muziek Sommer Campus. Ja, dat is gevuld met masterclass voor uitzonderlijk getalenteerde jonge muzici. Dus voor mensen die echt iets met muziek hebben, is dat een hartstikke leuke zomerse activiteit. En het is wel mooi. Want er treedt dus hier bij Kleef, bij Dorpskerk, ook bij Zevenaar is dat. Dat is vandaag 31 juli tot en met woensdag 5 augustus. Dan zijn er dus optredens hier aanwezig bij Dorpskerk. En die optredens die beginnen dus dagelijks om 7:30. En weet je wat dus het allermooiste is? Er is gratis toegang. Ja, nou, beter kan het niet worden, denk ik. Voor de rest zou je ook hartstikke leuk een kanotocht over de Rijn kunnen doen of een beklimming van de Eltenberg. Ja, nou, zoals je wel kan horen, er is hartstikke veel te doen. Genoeg hier in de omgeving. Voor als je denkt, nee, ik ga niet op zomervakantie. Ik ga gewoon lekker thuis blijven in de tas. Dan, en je wilt toch dan wel iets doen. Dat kan gewoon. Dus nou, dat is in ieder geval een hartstikke aanrader hier van mij voor jou. Nou, ik hoop weer dat je er wat aan had. Ik denk, laten we gewoon weer lekker even een plaatje gaan draaien. En dat is van niemand minder dan Bruno Mars met de Lazy Song. Zo fijn, hè, hierop.

0: De Velperdonderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

Wat een mooie regionale plaat is dit. Ik heb hem in die zin nog niet eerder gehoord, terwijl die toch van 2021 is. Maar ik vind hem in ieder geval wel echt heel erg mooi. Dus dat is in ieder geval top. Voor als je nou denkt, oh, maar wie was dit dan? Nou, dit was Martijn Bakker Band. Als ik het, ja, ik ben altijd bang. Misschien is het wel Martijn Bakker Band. Maar ja, dat laten we maar gewoon op band houden voor vandaag. Met Love Cult Music. Ja, echt een hele mooie plaat zo op het begin van deze ochtend. Ondertussen had ik een mooi item klaargezet, maar soms dan werkt het niet allemaal even goed mee. En misschien zie je dat inderdaad nu wel terug. Dus ik ga het even proberen anders op te lossen. Zo, op deze manier. Want de computer die wil op dit moment niet echt meewerken. En dat is een beetje balen. Dus ik ben ondertussen even een plan B aan het uitvoeren, hoor. Dus één momentje. Tot zover mag je alvast gaan raden waar het onderwerp over ging. Ja, ik denk dat je het best wel kan raden, maar het gaat in die zin gaat het over de Efteling. Het is dus namelijk zo dat de Aquanura Show, die we vast wel kennen, dat is dus een show met water en alles. Dat is eigenlijk bij het begin. Als je binnenkomt, dan heb je dus daar een vijver. En daar is de Aquanura Show. Dus dat is met licht en water. Het is allemaal echt super vet. Maar nu heeft de Efteling dus bedacht dat deze show niet alleen in de avond is. Dus de show was meestal vaak na sluitingstijd. En nu heb ik wel gemerkt dat het ook in de zomerperiode bijvoorbeeld een aantal keer vaker speelt. Dus bijvoorbeeld, als het park nu tot 10 uur open is, dan heb je een show om 7 uur, om 8 uur en om 10 uur. En dat is zodat kleine kindjes hier ook nog wel iets van kunnen meekrijgen. Want natuurlijk, zo'n dag Efteling is gewoon heel vermoeiend en heel lang voor die kindjes. Dus dan is het heel fijn dat je het vaker kan zien. Maar nu hebben ze dus bedacht om ook gewoon een show eerder op de dag te brengen. Dus een ochtendshow die ongeveer 3 minuten zal duren. Nou, nu moet ik natuurlijk zeggen als Efteling-fan dat ik daar echt ontzettend benieuwd naar ben. Dus ik moet het maar eens weer gaan uittesten. En nou kan dat natuurlijk gewoon hartstikke goed met mijn Efteling-abonnement. Dus dat is helemaal geen probleem. Nou, nu we toch in dat Efteling-thema zijn, heb ik een mooie afsluiter daarvoor. Als in met het volgende plaatje die hier klaar staat, komen we daar even op terug. Het gaat namelijk over Kate Bush. Namelijk op 12 mei in 1978 werd er een speciale uitzending door Tros heeft plaatsgevonden. Ik kom even weer niet uit mijn woorden, maar dat heb je af en toe. Dit was dus van Kate Bush met Wuthering Heights. En dit speelde zich dus allemaal af in de Efteling. Ik denk dat de meeste mensen deze videoclip wel kennen, maar dit is echt wel voor mij de videoclip. En het is echt super vet. Als je hem nog niet hebt gezien, ga het zeker even googlen. Want het speelt zich dus af in het oude spookslot, wat nu ondertussen is vervangen door de nieuwe attractie Dans Macabre. Echt ontzettend vet is deze attractie. Maar het is toch wel heel mooi dat we op deze manier spookslot ook nog een beetje kunnen terugzien. Dus ik ga jullie hier gewoon lekker laten luisteren naar Kate Bush.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd. Er zouden ook Israëlische universiteiten aan de finale meedoen en dat past niet in de culturele boycott van Israël. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. De Europese Unie komt met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file vanaf Zevenaar, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Leuk dat je nog steeds aan het luisteren bent hier naar Connect. Ondertussen is het toch echt al over 10:30 geweest. En dat betekent maar één ding. Het is tijd voor het vrouwenfeitje van de week. Nou, als je hier nog niet mee bekend bent. Dit is een feitje wat ik elke week terugbreng. En dan weer met hopelijk iets wat je nog niet wist over de vrouw. Nou gaat het vandaag even over iets anders dan wat ik normaal eigenlijk zou doen. Want het gaat vandaag over vrouwelijke uitvindingen. Ja, vrouwen die hebben namelijk toch wel echt het een en het ander uitgevonden. Wat toch wel echt heel erg belangrijk is. En waarvan we echt zoiets hebben van dit is echt zo fijn dat dit is bedacht. En zo logisch waarop mannen niet zouden zijn gekomen. Dus vandaag heb ik er eentje uitgekozen. En vandaag gaat het dus in ieder geval over de Amerikaanse Lillian Gilbert, als ik het hopelijk weer goed zeg. Deze mevrouw die heeft in ieder geval de pedaalemmer bedacht. Omdat zij vond dat dit veel hygiënischer en alles was. Ja, zij ontwierp de allereerste afvalbak met voetpedaal vanuit ergonomisch oogpunt om huishoudelijk werk efficiënter en hygiënischer te maken. En Holger Nielsen uit 1939, die maakte een robuuste metalen pedaalemmer. Het latere merk Vip, als je het misschien kent, op verzoek van zijn vrouw voor haar kapsalon, omdat zij haar handen vol had en een hygiënische oplossing zocht om het dekseltje te kunnen openen. Dit ontwerp dat zorgde ervoor dat het met voet voor stabiliteit groeide en het brak wereldwijd uit tot een heel klassiek design. Ja, we kennen het allemaal wel en het is toch wel echt een topper. Het is inderdaad veel hygiënischer. Soms dan kijk je nog wel eens naar van dat soort vuilnisbakken met bijvoorbeeld zo'n emmertje. En dan zie je toch wel dat die vaak best wel vies zijn. Dus zo'n pedaalemmer is toch wel echt heel erg ideaal, moet ik zeggen. Ja, en dit soort uitvindingen, dat zie je toch wel vaker voorkomen. Dat vrouwen daarmee komen, omdat iets bijvoorbeeld heel veel hygiënischer is, waar mannen dan toch wel vaak niet op zijn gekomen. Dus dit vond ik echt wel heel interessant. Dus mocht je dit nou niet weten, hierbij. Dit bestaat dus eigenlijk sinds de jaren 20, 100 jaar geleden. En het is pas echt later in uitwerking verder gezet. Uiteindelijk door een man. Maar doordat zijn vrouw was van je moet dit regelen, want ik heb dit nodig. Dus hebben we ook weer wat geleerd voor vandaag. Nu gaan we in ieder geval door naar Hard to Say Goodbye. Ja, dat heb ik soms ook hoor. Ik vind het soms moeilijk om dag te zeggen.

Nou heb je het vast en zeker wel eens een keer voorbij horen komen. Of wel gezien. Maar nu is het dus een ding om pimpelpatches te hebben. Ja, dit is iets wat in het algemeen over TikTok heel erg heen gaat. En ik heb het nu ook op het nieuws voorbij zien komen. Maar pimpelpatches, dat is eigenlijk al wat het woord zegt. Het is een soort stickertje, een pleistertje die je dus op je puistje doet. En dat zorgt er dus voor dat je het niet meer ziet. Nou, nu bestond dat dus al in het verleden, dat je een soort onzichtbaar huidskleurig stickertje op je huid deed en dan kon je daar gewoon make-up over doen. En er was daar in principe niks meer aan te zien. Maar nu is het dus zo dat het juist populair is om stickers op je huid te hebben en dat ze ook daadwerkelijk gezien worden. Dus daar heb je bijvoorbeeld stickertjes met een sterretje of een hartje of noem het maar op. Ze bedenken van alles. Tot aan smileys en alles. En dat is dus nu juist echt een hype aan het worden. Maar de vraag is dit nou echt inderdaad zo goed? Want we weten tot zover dat het eigenlijk de bedoeling is, als je last hebt van een geïrriteerde huid, dat je huid kan blijven ademen. Want dat is dus de reden waarom je huid ook wel geïrriteerd is. En nu heeft de een meer last dan de ander. En ik begrijp maar al te goed dat je wel gewoon iets wilt op je huid, zodat je natuurlijk die dikke puist niet kan zien. Want dat wil je in principe niet. Maar goed, dat is nu best wel nieuw. En ik weet dus nog niet heel goed of het echt in die zin echt een goede is, omdat het dus uiteindelijk toch het beste is voor je huid om het gewoon te laten luchten. Maar ik denk in principe wel dat dit een van de beste oplossingen is, hoe je in ieder geval je puistje kan bedekken. Hier heb ik in ieder geval een aantal don'ts die je echt niet moet doen met je puistjes. Dus daar komen ze. Iets wat je echt niet op je puistje moet doen is tandpasta. Echt, die moet je echt meteen schrappen als je dat aan het doen bent. Want dit maakt het echt alleen maar erger. Niet meer doen. Ook moet je het niet uitknijpen. Dit is echt een grote fout wat mensen maken. Hier krijg je heel vaak echt uiteindelijk op lang termijn krijg je hier gewoon littekens van. En dat zonde van je huid, dat wil je niet hebben. Ook moet je niet in je gezicht wrijven. Of moet je met bijvoorbeeld een handdoek, als je je gezicht afdroogt, moet je niet er vol overheen gaan. Maar bijvoorbeeld rustig afteppen. Als je je hebt gedoucht, tap even met een handdoekje je gezicht droog. En dan ben je helemaal oké. Iets wat je wel kan doen, is je huid 2 keer per dag wassen. Dus gewoon 's ochtends, als je bent opgestaan, even je huid wassen. Met echt eigenlijk een reiniger waar in ieder geval geen zeepingrediënten in zit. En je kan het ook gewoon met lauw water wassen. Dat is ook wel een hele goeie. En dat doe je dus ook in de avond. Voor de rest, hydrateer je huid en drink water. Water, ja, het klinkt echt heel stom, maar in heel veel dingen is eigenlijk water de oplossing. Ja, dat is wat het is. Dus wat ik hier nou precies van vind van die pimpelpetjes, ik vind het echt wel een hele goeie. Ik denk zelf eigenlijk niet dat ik het zou gebruiken, ook al zou het een hype zijn. Stel, ik zou een tiener zijn geweest en die pimpelpetjes waren toen al een ding. Ik denk niet dat ik het zou gebruiken, want je wilt in ieder geval best wel dat het in die zin onzichtbaar blijft, dat niemand weet dat je puistjes hebt. Maar goed, uiteindelijk, het hoort er ook allemaal gewoon bij, hè. Het is in die zin wat het is. En uiteindelijk gaat het allemaal weer over.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Poppodium Tivoli Vredeburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is 25 minuten. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knoopendel en Afrit Arkel 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Cry van Nelly Furtado. Oeps. Nou, leuk dat je nog steeds aan het luisteren bent hier naar de ochtend van Connect. Ik heb voor zometeen een aantal dingen weer klaarstaan. Namelijk, eerst gaan we naar het Let's Talk moment. En dan daarna, dan is het alweer tijd voor draaioplaat. Dus voor als jij nog steeds niks hebt aangevraagd, wat hartstikke goed kan, dan kun je dat zeker even doen. Dat kan namelijk naar 0316, 6x3. En wie weet hoor je gewoon hier jouw plaat op Connect. Hoe mooi is dat? Ja, nou, ik zou niks beters kunnen bedenken hoor. Ik zou het zeker doen.

Nu zijn we dus alweer aangekomen bij het Let's Talk moment. En ik vind het wel grappig, want deze keer heb ik dus nog een reactie gekregen op wat ik vorige week had verteld. Ik had alleen helaas geen tijd meer om dat vorige week ook nog in het programma te behandelen. Dus vandaar dat ik dat nu wel even ga doen. Vorige week hebben we het namelijk gehad over awkwardness bij de wc. En toen vroeg ik eigenlijk een beetje aan jullie, want er kwam een verhaal binnen over dat er per ongeluk iemand het toilet binnenkwam stormen en dat de deur niet op slot zat. Nou, dat is denk ik allemaal voor iedereen wel awkward. Maar nou was de vraag vanuit mij, is het dan ook awkward voor de mensen die inderdaad in de rij staan? Want soms dan staat er echt een volle rij bij de wc en dan sta je daar dus ook als groepje mensen, zie je gewoon iemand vol op de wc zitten. Ik heb dat in die zin nog nooit meegemaakt. En daarom was ik erg benieuwd, is het nou ook awkward voor mensen die inderdaad in de rij staan? Of voor degene die een wc open maakt? Nou goed, ik heb daar in ieder geval reactie op gekregen. Dus hier komt het. En wat betreft awkwardness, wanneer de wc-deur per ongeluk opentrekt, als het een kind is, vind ik het niet awkward. Heb meer medelijden met die grote oogjes die je aankijken, die schikt, of juist het tegenovergestelde, de onbezonnenheid van een kind. Gewoon niet eens doorhebben of truly not giving a fuck, zeg maar. Kan wel met de stress herinneren als bijvoorbeeld als je moeder dan niet voor de deur bleef staan. Want wat nou als iemand ineens me zou zien? Maar als ik een als ander volwassene zie op zo'n manier, denk ik eerder, oh lol, awkward. Meteen denk aan het moment dat mij dat gebeurde, maar vooral snel overrompeld door de ironie. Hoe hilarisch is dat eigenlijk? Ja, nou, ik denk inderdaad dat het gewoon heel even in het moment, als de deur wordt opengemaakt, dat je schrikt. En ook als inderdaad persoon die de deur openmaakt, dat je dan inderdaad flink kan schrikken van, oh shit, er zit iemand op de wc, snel deur dicht. Maar nu ben ik nog steeds benieuwd van of er iemand inderdaad in de rij heeft gestaan bij een wc. Nou, ik denk in dat geval dat bij mannen dat minder vaak gebeurt dan bij vrouwen. Want je ziet in dat geval toch dat een vrouw-wc drukker is dan bij de mannen. Dus ik denk dat het meer een vrouwvraag is ook. Wie heeft het wel eens meegemaakt dat je in een wc staat te wachten en dat je inderdaad ziet dat iemand de deur openmaakt en je zit vol te kijken op iemand die daar op de wc zit? Hoe was dat? Ik ben er heel erg benieuwd naar. Is dat inderdaad ook awkward of is dat echt van, ja, nee, ik hoor hier niet bij, dus dat maakt helemaal niks uit? Daar ben ik nog wel benieuwd naar. Dus de vragen die ik hier stel, laat het zeker even weten. Dat kan naar 0316. 6x3 vind ik echt alleen maar interessant en leuk. Ook om te delen. Dus let me know. Dan gaan we in ieder geval nu verder luisteren naar High Hopes.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

In het kader van WC en awkwardness heb ik dus antwoord gekregen. Want ik krijg een berichtje binnen en dat luidt als volgt. In de nieuwe Intercity maakte ik de deur open van het toilet, waar stond op groen, om daar vervolgens een verschrikte mevrouw op het toilet te zien. Het vervelende is dat de schuifdeur heel langzaam open gaat en dus ook heel langzaam weer dicht. Heel awkward voor beide dus. Zij kon niet meer bij de knop, dus die drukte ik dicht. Maar in mijn paniek had ik een paar keer al gedrukt, dus zodat de deur dicht ging, ging die dus meteen weer open. Echt zo vreselijk was dit. Ja, nou, ik ben dit verhaal dus ook aan het lezen. Ondertussen terwijl ik dit vertel. Dus dit is voor mij ook nieuw. Maar ik vind dit is wel echt inderdaad heel awkward. Dan gaat die deur eindelijk dicht en dan gaat die weer open. Nou, ik zou echt gewoon eigenlijk bijna weglopen. Maar je wil inderdaad ook voor mijn vrouw, zou je bijna ervoor gaan staan van, oh, ik hoop dat dit allemaal goed gaat zo op die manier. Maar goed, daar kwamen we eigenlijk nu niet voor. Maar ik vond het wel even heel erg grappig om dit mede te delen. Maar het is in ieder geval tijd voor het volgende verhaal. Want het is natuurlijk het Let's Talk moment. En ik heb een verhaal mogen ontvangen. Dus het gaat in die zin, eigenlijk is het ook wel weer een beetje een awkward verhaal. Maar goed, dat hoort er ook gewoon bij. Ik bedoel, wij zijn als mens soms ook wel gewoon hartstikke awkward. Dus daar komt hij dan. Kun je dat moment herinneren dat je voor de eerste keer ongesteld was? En je op de wc zat en zo zachtjes mogelijk je maandverband probeerde open te maken, zodat niemand het zou horen. Of doorspoelen, zodat niemand het in die zin ook zou kunnen horen. Ik zat in groep 4, 5 en toen waren er nog geen prullenbakjes. Totdat op een moment iemand naast mij precies hetzelfde deed. Heel zachtjes, ritsel, ja. We barsten allebei in lachen uit. Jij ook ongesteld? En sindsdien gewoon ratsch, maandverband open, gewoon scheid. Want waarom schaam ik mij hiervoor? Dit is gewoon eigenlijk iets supernormaals. Ja, nou, groot gelijk, want het is gewoon hartstikke normaal. Alleen inderdaad op jonge leeftijd is dat toch wel iets waarvoor je meer kwetsbaar bent. Waarvan je denkt, oh, maar dit is toch wel gênant en niemand mag dit weten. En ja, het is heel herkenbaar. Ik kan in ieder geval voor mezelf. Ik werd best wel laat in die zin pas ongesteld op de middelbare school. En ik wist nog inderdaad dat ik... En dan heel stiekem met mijn maandverband dat je dat ergens moest verstoppen terwijl je naar de wc liep. Nou, echt gedoe. Ik ben echt blij dat in die zin dat het allemaal voorbij is. Puberteit, tienertijd, ja, het is niet mijn ding in dat geval.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd. Er zouden ook Israëlische universiteiten aan de finale meedoen en dat past niet in de culturele boycott van Israël. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt, in het noordwesten valt wat buiige regen. De noordoostenwind is daar stevig met windkracht 4 of 5. In de rest van het land is de wind zwak tot matig en wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het 20 tot 29 graden en is er in het hele land kans op enkele buien. Vanavond is het droog en staat er een matige wind uit het noorden. Het koelt flink af vannacht naar 12 tot 14 graden. Dit weekend is het maximale graad of 25, met morgen nog een kans op een buitje in het noorden van het land. Vanaf maandag wordt het weer zomers warm met middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: was een plaatverzoekje die ik binnen heb gekregen. Dus dankjewel, lieve Silke, voor jouw plaatverzoekje. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Nu is het in ieder geval over 11:30. En dat betekent inderdaad maar één ding. Dat er dus vanaf nu alleen maar plaatverzoekjes kan worden opgestuurd. En dat gebeurt echt massaal vandaag, kan ik je vertellen. Echt bijna alle nummers die hier gaan komen volgen, dat zijn allemaal verzoekjes van jullie. Dus echt superleuk. Blijf vooral opsturen. Dat kan naar 0316, 6x3. Ik heb hier in ieder geval een berichtje ontvangen. En laten we eventjes gaan luisteren.
1: Oeh, ik zou echt heel graag Shape of My Heart willen horen van Sting. Ja, dat zou echt, dat zou top zijn.
0: Dat gaan we zeker doen.

Boys are fun. Nou ja, dat moet ik nog meemaken. Nee, grapje. Er zijn jongens die wel leuk zijn. Wat ik even moet benoemen is even een belangrijk dingetje. Het is namelijk zo dat op de A12 richting Babberig er een heftig ongeval heeft plaatsgevonden. Dit op de A12 bij Babberig heeft rond 10:30 een zwaar verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij meerdere voertuigen op elkaar zijn gebotst. Ook zou er minimaal 1 vrachtwagen bij het ongeval betrokken zijn. Vanwege het incident is de snelweg tijdelijk afgesloten. Ja, voor het ongeval zijn 2 traumahelikopters opgeroepen. Daarnaast is opgeschaald naar grote hulpverlening. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet om hulp te verlenen. Een woordvoerder van veiligheidsregio Gelderland Midden laat weten dat meerdere voertuigen bij het ongeval betrokken zijn. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen en wat de ernst van hun verwondingen is, is op dit moment nog niet bekend. Een van de betrokken auto's raakte zwaar beschadigd. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht. De afsluiting van de A12 zorgt voor verkeershinder. Ja, als je nu op vakantie gaat, is dat in die zin wel echt even een stuk minder. Want bij Duitsland, die kant op, staat al altijd flink wat file. Alleen nu is dat echt helemaal niet beter. Dus sta je daar. Ik wens je heel erg veel succes. En laat me even weten ook hoe het daar op dit moment is. Mocht je daar vaststaan, stuur me even een berichtje. Of je kan ook bellen naar 0316... 6x3. Ik hoor graag van je. En ik heb in ieder geval ook leuk nieuws, want ik heb weer een verzoekje mogen krijgen. Een lekker zomerplaatje wordt gezegd van When Love Takes Over van Guetta en Roland. Hier komt hij dan.

Wauw, wat een fantastische aanvraag was dit. Ik heb hier echt ontzettend erg van genoten. Dus echt heel hartelijk bedankt voor deze fantastische aanvraag. Ik heb meteen weer een nieuwe klaarstaan, want jullie gaan heel hard vandaag. Dus hier komt de volgende. Even kijken. Gooi maar, Hugo, move into the sun. Nou ja, hier komt hij dan. Dit is ook...

volgend plaatverzoekje. Hey Natasja, wil je voor mij een plaatje draaien? Right Side One van What Fun. Groetjes en een fijne dag van Ivo. Hier komt hij dan, Ivo. Ik hoop dat je ervan geniet.

Hierbij ga ik hem dus al afsluiten. Want het is toch echt tijd dat ik het programma moet gaan afsluiten, helaas. Maar volgende week ben ik er ook gewoon weer. En wat ook leuk is, morgenmiddag kun je mij en Rick ook samen horen. Hierbij het laatste verzoekje van vandaag. Echt bedankt voor alle verzoekjes. Het was echt fantastisch. En hierbij dus de laatste. Kun je voor mij That Was Yesterday draaien? Jazeker, hier is hij dan, de laatste van vandaag.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend, per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Oss richting Arnhem tussen Heteren en Knoop het Grijshoort 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Een kwartier op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Malden 6 kilometer file. 10 minuten op de M50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoop het Hattemerbroek 5 kilometer. En op de N336 Doesburg-Babberich bij Babberich 2 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeer.

rehab. Ja, rehab had ze volgens mij wel nodig. Want ze was op een gegeven moment heel erg verslaafd aan drank, drugs. En dat heeft haar een beetje de tas omgedaan. En ja, we weten allemaal hoe het is geëindigd, helaas. Hier is Amy Winehouse hier op Connect tijdens de Guilty Pleasure Lunch. Mijn naam is Nico, we zijn er tot aan 2 uur met de grootste Guilty Pleasure Hits. Van A tot Z, van jong tot oud. Inmiddels weer een lekker een weekje terug van vakantie. En het weer is hier ook gewoon niet slecht in Nederland, zeker niet. En dit is ook zo'n zomerse track. Becky Goo, It Goes Na Na.

Bent weer ingeklokt voor de lekkerste lunch van Midden Gelderland. Dit is de Guilty Pleasure Lunch met Ace of Base. All that you want. Zometeen word je weer bijgepraat. Wat er allemaal in de regio speelt. Cindy heeft de agendapunten voor jou. Maar nu eerst, Alan Walker, All Falls Down. What's the trick?

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

lokale muziek hier op Connect. The Stone Souls, All I Want. En een tijdje terug waren ze nog te gast bij Rick en Natasha in het Connect Weekend. En filmpjes kun je terugvinden op onze socials. Check dat even, The Stone Souls. En de volgende staat even klaar in de Guilty Pleasure News. En dit is er eentje, echt, dit is een gouden Guilty Pleasure. Ik heb het over Michael Jackson, Thriller, 1983.

0: muziek van de Zweedse schoonheid Sarah Larsson, Midnight Sun. En wat gebeurt er allemaal in de wereld? Je hoort het nu in de headlines. Goedemiddag.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens, 10 minuten vertraging bij Zevenaar. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Heter en Knoop het Grijshoord 10 minuten vertraging, 7 kilometer file. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderlo en Knoop het Waterberg 10 minuten vertraging, 6 kilometer file. A325 Arnhem-Nijmegen door een autobrand bij Elst 4 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Running Up That Hill, Kate Bush. Ja, ik ken deze track eigenlijk van een serie die ik een aantal jaar geleden heb gekeken. Namelijk Stranger Things. Daar kwam deze echt regelmatig. Volgens mij was het zelfs de intro tune van deze serie. Dus maar een fantastisch nummer. Kate Bush, Running Up That Hill. En wil je nou ook een Guilty Pleasure horen? Schroom niet, stuur ons even een berichtje. 0316 603. En deze krijg je in ieder geval van het huis. Gabri Ponte, Thunder.

Wij zijn jouw muzikale boterham. Dit is Connect met de Guilty Pleasure Lunch. En mocht je dan vanavond niks te doen hebben en wil je even die dansschoenen aantrekken, vanaf 4 uur kun je terecht in Park Stonsbeek voor de Boogie Night. Dus het grootste hit van de jaren 70, 80 en 90. En mocht je nou meer informatie...

0: Culturele Zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de Culturele Zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de Culturele Zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Het laatste nieuws uit Arnhem, Renkum en de Liemers.
2: Connect verbindt Midden-Gelderland.

DJ. Draai nog een laatste plaat. Nou, nog niet. Ik ben hier tot aan 2 uur bij je met die Guilty Pleasure Lunch. En ja, mocht je nou denken van nou, ik mis er nog eentje in die lijst. Ik wil er nog eentje horen. Schroom niet. Stuur ons een berichtje. 0316-6x3. En deze kreeg ik binnen van Anouk. Die zei van nou, ik wil graag toch wel eentje horen van Roxette. Ik ben zo'n grote fan van Roxette. Kun je niet eentje van Roxette draaien? Nou, hier komt ze. I Wish I Could Fly. Nu op Connect.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. Dat melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Stel een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rijbaan van de A12 Arnhem richting de Duitse grens dicht bij Afrit Beek. Het verkeer gaat via de vluchtstrook en dat duurt waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag. Op de A50 Os richting Arnhem. 10 minuten vertraging bij knooppunt Grijssel. 10 minuten op de A50 Apeldoorn Arnhem. Tussen Afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 8 kilometer. 10 minuten extra op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Malden 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

1992. Mijn geboortejaar, ain't no doubt. Jimmy Neal. En wil je nou meer van dit soort classics horen? Ga dan even naar onze website rtvconnect.nl of de DAB+. En je kunt ook gewoon, mocht je dat nog niet gedaan hebben, de Connect-app downloaden. Daar kun je luisteren.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect. Had gedacht.

Emma, Luca en Melo, jij voelt goed. En ja, jij voelt je ook goed. Jij voelt je thuis hier bij Connect. En ja, sommigen zeggen wel eens van, nou, de mannen moeten ja, aan de vrouw bewijzen. Misschien wel door een klein danspasje, een kleine move. Maar goed, ik kan dat niet. En dat heeft Toontje Lager wel gedaan. Want ze hebben namelijk stiekem gedanst. Je hoort ze nu hier op Connect.

0: Ja, als het aan mij ligt, is dit een van de grootste zomerhits van 2026. Je hoorde Magnetic Bouza hier op Connect. Je wordt weer bijgepraat wat er allemaal in de wereld gebeurt. En er gebeurt veel. Goedemiddag.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Later in de middag is vooral in de oostelijke helft van het land nog een bui mogelijk. Het is 23 tot 27 graden. In het noorden is het minder warm. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Vanavond is het droog en schijnt nog lange tijd de zon. Na zonsondergang koelt het snel af. Vannacht daalt de temperatuur naar 12 tot 14 graden. Dit weekend is het maximaal een graad of 25, met morgen nog kans op een buitje in het noorden van het land. Vanaf maandag wordt het weer zomers warm met middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg 9 kilometer file, een kwartier vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen is door een ongeluk in Duitsland dicht bij de Duitse grens. En dat duurt waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag. Je kan omrijden via de vluchtstrook. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 20 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knopendel en Afrit Arkel 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knopend Ewijk en Malden 11 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Een legende hier op Connect, Pink Floyd. Another Brick in the Wall, part 2, deel 2. En de volgende artiest, ja, dat is gewoon een legende. Ook gewoon maar in de rapwereld, want hij heeft me toch een partij met tracks gemaakt. En elke track die hij maakt is gewoon goed. En dit is een klassieker van Eminem, de Slim Shady, de real Slim Shady.

Ik heb even het stof er vanaf moeten blazen, maar deze komt alweer uit 1986. Rain or Shine. 5 stars zei je op Connect. En we komen langzaam richting die klok van 2 uur. En langzaam een stapje dichter bij het weekend. En dit is zo'n track om het weekend echt een beetje goed mee in te luiden. Biggie Raxa en David Guetta. Sad Girl.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

een goede Armin van Buuren dan een verre vriend? Zeggen ze wel eens, of ging het zo niet, hè? Nee. Hier de Armin van Buuren, Sunny Days, hier op een Connect. We komen langzaam richting het einde van deze Guilty Pleasure Lunch voor deze week. Volgende week zijn we er gewoon natuurlijk weer, elke vrijdag tussen 12 en 2. Maar ik laat je achter met Diana King, Shy Guy. Fijn weekend.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. Die zouden vanuit de lucht worden geëscorteerd door de Amerikaanse krijgsmacht, maar zijn volgens Iran door de aanvallen tot stilstand gebracht. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden de schepen een route te nemen die Iran niet had goedgekeurd. Iran valt regelmatig schepen aan die niet via een goedgekeurde route varen. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken, die worden niet geregistreerd en kunnen dus niet worden beboet. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. Ondanks de waarschuwing verwachten de strandwachten aankomend weekend geen grote problemen. De wind staat de komende dagen gunstig en er worden geen stormachtige omstandigheden verwacht. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Door een vrachtwagenongeluk op de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij Knoopend Oudijk 2 kilometer file. De weg is waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag afgesloten en verkeer gaat via de vluchtstroken langs. 20 minuten vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knoopend Del en Afrit Arkon 9 kilometer file. A50 Oss richting Arnhem tussen Heter en Knoopend Grijshoort een kwartier vertraging 9 kilometer file. 10 minuten vertraging bij Babberich op de N336 vanuit Doesburg vanwege het ongeluk in Duitsland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lady Gaga, je hoorde Bad Romance. Stephanie Joanne Angelina Germanotta, ook wel bekend als Lady Gaga. Het is een Amerikaans zangeres, songwriter, artieste en pianiste. En ze brak in 2009 wereldwijd door met de single Just Dance. Het is maar even dat je het weet.
1: Dit is Connect. Afslag 2.4.
0: Ja, we zijn er weer. Afslag 2.4 voor vandaag. Deze vrijdag, de 31ste. Ja, het is de laatste dag van juli. En daarmee gaan we morgen de laatste zomermaand in. Ja, en dan komt toch het eind van die zomer al een beetje in zicht. Dat is toch jammer. Hey, bedankt Nico voor je voorgaande 2 uur. Je zult het nu even met mij moeten doen tot 4 uur. En dat doen we onder andere met muziek van Wet Wet Wet. We hebben Ariana Grande. Maar eerst is hier nog muziek van Kensington.
1: Dit is Connect. Afslag 2.4.

Zomerse klanken, zonnige klanken op deze laatste dag van de week. Het is vrijdag, traditiegetrouw is het dan behoorlijk druk op de weg. Hou daar rekening mee. Ik bedoel, laat je niet verrassen.

0: Bloemendaal staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

Williams, ik weet dat je me mist. Het is een artiest uit Arnhem die inspiratie haalt uit R&B en dit toepast in zijn eigen muziek. Hij schetst scènes en gevoelens door middel van muziek. Door zijn storytelling manier van schrijven en dit te combineren met het aansluitend visueel aspect onderscheidt hij zich van anderen in Gelderland. Ja, het is maar even dat je het weet. Wet, Wet, Wet, Angel Eyes, nu.

0: Jamaican Bam Bam hoorde je op Connect. Onderweg muziek van Chic, Forbidden Lover komt eraan, ook Birchwood komt eraan. Maar eerst het volgende.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio staat een dikke 90 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn staat 4 kilometer ervan tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Dat kost je 10 minuten extra. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, die is dicht tussen Zevenaar en Beek. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, bij Duiven 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A15 vanuit Nijmegen naar Gorinchem tussen knooppunt Del en Leerdam. A50 van Os naar Arnhem, tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord, doe je er een kwartier langer over. En je hebt 10 minuten vertraging op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Beuningen en Malden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Door de Birchwood. Het is een Nijmeegse indie folk popduo geïnspireerd door bands als Big Thief, Right Eyes en Coda Line. En maakt Forest Fiends gebruik van verschillende instrumenten om een eigen sound te ontwikkelen. Het werk van Forest Fiends spreekt gevoelens aan als melancholie, eenzaamheid, liefde. De natuur met haar kleuren, geuren en vormen is een constante inspiratiebron en biedt een rijke schat aan metaforen. Oké. The Eyes of Jenny, hier is Sandy Coast. Jenny.

0: Nou, Horen, je hoorde Dinner Party. Onderweg muziek van Douwe Bob. Ook Hero komt eraan, toen ik je zag. Maar eerst maken we plaats voor Cindy.
1: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
2: De streekomroep voor Midden-Gelderland. Je luistert naar
3: Connect. Met Connect voel je overal thuis.

0: Met Connect ben je overal thuis.
1: Luister via rtvconnect.nl.
2: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten

Wat kan muziek toch mooi zijn? Toen ik je zag, Hero, oftewel Antonie Kamerling. Het was muziek uit 1997. En voor de volledigheid, misschien wist je het niet, dit nummer is geschreven door Guus Meeuwis. Ja, die kennen we natuurlijk van al zijn andere muziek. Ja, dat weet je ongetwijfeld. Hey, tot zover deel 1. En waar het deel 1 is, is natuurlijk ook een deel 2. Daarvoor moet je even blijven hangen. Hey, ik spreek je.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Eerdere tests zorgden wel voor minder uitstoot, maar die bleef nog altijd boven de norm. Volgens de staalfabrikant moet de uitstoot nu wel binnen de regels blijven. De omgevingsdienst heeft toestemming gegeven voor de nieuwe test van Tata Steel. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. 3 inzittenden van de auto raakten gewond. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. De A12 richting de Duitse grens blijft daarom de komende uren nog dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Nijmegen. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. De precieze aantallen zijn nog onduidelijk. De burgemeester van Ceuta spreekt van 60.000 migranten. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie houden het op ongeveer 50.000. Ceuta is een Spaans stukje grond in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Volgens Burnham laat dat zien dat Infantino de verkeerde man op die plek is. De Europese bond UEFA dreigt alle FIFA-competities te boycotten als het plan doorgaat. En ook de Noord-Amerikaanse en de Aziatische voetbalbond zijn tegen. In totaal vertegenwoordigen ze 143 van de 211 aangesloten voetbalbonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat net geen 90 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. En de andere kant op bij Everdingen 10 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Die is bij Beek voorlopig afgesloten door een ongeluk. Omrijden doe je via Nijmegen en Boksmeer. Over de A50, de A73 en de A77. Dan op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen de knooppunt de Del en Gorkum. 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Dan op de A73 richting Nijmegen bij Malden 5 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Ewijk en Wijchen is het oponthoud ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Baby Get Higher, je hoorde Van Velzen op Connect.
1: Dit is Connect met Peter.
0: Welkom terug voor deel 2 van deze afslag 2.4. Nog tot aan 4 uur zijn we bij je. Met muziek van onder andere The Weeknd. Bruce Springsteen gaat eraan komen. Maar eerst is hier vrouwtje. Ik wil dansen.

Days. Het was Bruce Springsteen. Ja, misschien heb je het wel gehoord. De speech van Donald Trump. Hij had het daarover, Bruce Springsteen. In plaats van Born in the USA was het Bored in the USA. Maar ja, goed, het zijn de woorden van Trump. En je weet wat die waard zijn, niet waar? Het weekend staat voor de deur. Nou, misschien wel letterlijk. The Weeknd, hier is Blinding Lights.

0: De developerdonderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Myla, Myra, je hoorde Lonely Part of Me. Ja, nog even, dan is het 5 september. En 5 september, dat is de datum van de 79ste editie van de Airborne Wandeltocht. Met ruim 35.000 deelnemers is het de grootste eendaagse herdenkingswandeltocht ter wereld. Dit zorgt voor grote verkeersdrukte en verkeersmaatregelen in de gemeente. Houd daar rekening mee. 5 september zijn wegen afgesloten en is er een parkeerverbod. Op verschillende locaties worden die dag wegen afgesloten. Langs de wandelroute geldt op 5 september een parkeerverbod. Houd hier rekening mee als je in het weekend van 5 september weggaat of juist thuis komt. Parkeer je auto op de eigen oprit of buiten het wandelgebied. Voor meer informatie kijk je even op de website van de gemeente Renkum. Tot zover deze informatie. Hou natuurlijk onze website in de gaten, want daar zie je ongetwijfeld meer informatie voorbij komen als die er is. Nu op Connect Womack & Womack, hier is Teardrops. Whenever.

0: dat nou? Dat vraag ik me ook af. Ach ja. Robert van Hemert featuring Donnie. Onderweg. Muziek van Bob Marley. Ook Harry Styles komt eraan. Maar eerst maken we plaats voor het volgende.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en vooral in het noordoosten ook kans op een paar buien. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg en er waait een zwakke tot matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordoostelijke wind. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en is er her en der nog wat zon te zien bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Komende nacht blijft het droog en kan er vooral onder heldere hemel mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgen begint de dag al meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan er dan een buitje vallen, daar is het wat bewolkter. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en valt er maar soms een spatje regen, met de meeste kans op een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Morgenavond blijft het droog. Zondag houden we zonnig, droog en warm weer. Maandag krijgen we tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu 10 minuten vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Everdingen. Er staat 8 kilometer file door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Diezelfde A2, maar dan vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op dus, heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan is de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland nog steeds dicht bij Beek. Door een flink ongeluk met meerdere vrachtwagens vanochtend. Verkeer vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt om via Nijmegen en Boksmeer. Over de A50, de A73 en de A77. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum heb je bij Leerdam 10 minuten extra nodig. En de A50 van Os naar Arnhem, tussen Heter en Knoop het Grijshoort, is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

heerlijk vrolijke deun op Connect. Walk of Life, je hoorde de Dire Straits. Klassiekers uit je speakers, ja. En ben je gek op klassiekers? Luister dan ook eens naar Connect Classics, want daar komen ze 24/7 aan je voorbij. Kijk daarvoor op onze website of luister gewoon naar 7B op DHB+.

Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 14:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.

Girl on Fire, Alicia Keys. Laten we even horen hoe mooi muziek kan zijn. Daarvoor Another Drink, Marshmallow featuring Calicia Ballerini. Tot zover deze afslag 2.4. Fijn dat je er weer bij was. En straks kun je gaan genieten van Chris. Hij is er tot 6 uur. En mij hoor je morgen weer. En dan tussen 10 en 12. Alles mag, niets moet. Tot morgen.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft extra politie en militairen naar Ceuta gestuurd. Ook andere Europese landen reageren bezorgd en scherpen de grenscontroles aan. Het Spaanse Ceuta ligt in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Hij vertelde de nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. De politie vond vorig jaar 35 lichamen bij zijn uitvaartonderneming en de meeste ervan lagen er al jaren. Volgens justitie heeft de man het vertrouwen van de rouwende families op grote schaal misbruikt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A28, daar kom ik zo bij. Eerst weer de A12 richting Duitsland, want die is nog steeds dicht bij Babberich. Vanwege dat ongeluk met die meerdere vrachtwagens vanochtend. Verkeer vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt om via Nijmegen en Boksmeer. Op de A50, de A73 en de A77. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Harderwijk en Epe staat 11 kilometer. Je hebt 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht, omdat een mestwagen daar lekt. Het gaat nog wel even duren voordat de weg daar weer vrij is. Een keer van Amersfoort naar Zwolle rijdt daarom het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: World. En hold on naar het jaar 2006 hier bij Connect.
1: Dit is Connect.
0: Ja, dan zei ik. Inderdaad, de vrijdagmiddag even na 4 uur. Het is 31 juli 2026. Dat betekent de vakantieperiode, tenminste, voor de meeste mensen. Ja, voor mij zit het er alweer op, hè. Goed, gewoon weer aan die arbeid. Connect de streek op vanmiddag Holland. Met de deur van Zombie. Samen met Now Rogers 2024. This is the moment.

0: Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: De middag van Connect.

0: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
1: Luister Connect. Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

John Legend. Ordinary People op deze vrijdagmiddag. Koningsdag bij jou aan, dus rekenen we voor Midden-Gelderland in deze vakantieperiode. 31 juli 2026, dat is de datum die we schrijven. En misschien lig jij wel op dit moment gewoon heerlijk aan het water, ergens op een verre vakantiebestemming. En luister jij dus gewoon naar de Connect app, want dat kan, hè? Download hem gewoon even in je Play Store. RTV Connect, het laatste nieuws hier uit de regio. We gaan naar 2026. Nieuwe muziek hier op de omroep. Fever Dream hoor je hier. Alex Warren.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Veel vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle door een lekkende mestwagen. Tussen Harderwijk en Epe heb je een uur vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. Het verkeer vanuit Amersfoort naar Zwolle rijdt daarom het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50, maar van Os naar Arnhem, tussen Heteren en Knoopend Grijshoort, is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Op de camping, in je tuin of op Balkonia. Met Connect ben je altijd thuis.

de grootste hits aller tijden. Je hoort ze voorbij komen hier bij Connect. Uit 1979, Babies en Is This Time. Ja, en die grootste hits aller tijden, die kun je natuurlijk gewoon 24/7 ook gewoon beluisteren. Ga even naar onze website of ons DAB-kanaal, 7B in Midden-Gelderland. Daar vind je de button Connect Classics. Word je automatisch op de hoogte gehouden van de grootste hits aller tijden. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Terug naar muziek uit 2025. Youngblood deze vrijdagmiddag. Love Sick, Lovably.

0: op je werk, in je vrije tijd of tijdens je vakantie. Met Connect voel jij je overal thuis.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
0: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
0: Connect.
2: Luister, Connect.

French. Een totally eclipse of the heart op deze vrijdagmiddag. Hey, leuk dat je erbij bent. Connect van bij je aan. Met nu een beetje weekend vibes. Sam Veld samen met Lucas en Steve. Dit is Summer on You.

is Shakira en Zoo. Bladert de hele dag zeer praten hier bij Connect. Zometeen het radio nieuws van 5 uur en dan gaat hij beginnen. Het officiële Connect Weekend.

Chainsmokers en Keiko en Yeah Family. Het zit er op het eerste bedrijf van de middag van Connect op deze vrijdag 31 juli. Zometeen na het nieuws van 5 uur het officiële start zijn van het weekend. Hello.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het wordt langzaam minder druk op de wegen. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland is nog wel dicht bij knooppunt Oud-Dijk door het grote ongeluk van vanochtend. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 7:00 weer vrij is. Op de A28 Amersfoort-Zwolle heb je tussen Harderwijk en Epe 3 kwartier vertraging door een verloren lading. Staat er een lekkende mestwagen, is de rechterrijstrook daar dicht. Het verkeer van Amersfoort naar Zwolle rijdt het beste om via Apeldoorn op de A1 en de A50. En tot zover de ANWB-verkeer.

kom jij rustig in die weekend-vibe. Ja, ATB had 1998 is diverse malen alweer opnieuw uitgebracht. 9 p.m. till I come, hoor die op de streek om voor Midden-Gelderland. Leuk dat je erbij bent. Alle grootste hits en classics, die draaien wij voor jou. En denk je van, ik wil een muzikale bijdrage leveren? Dat kan, hè. App dan even naar de studio 0316 6x3. Ik haal 0316 6x3. En dan gaan we eens even kijken of we een beetje plek kunnen maken om jouw favoriete plaat te draaien zo in het Connect Weekend. Nu, Radical Face, welcome home.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Zon, zee en zomer.

Orwell Moves in the Dark, aangevraagd door John Hart, 1984 hier bij Connect Locomotion. Het is jouw vrijdag. Langzaam richting het avondeten. Dat is dan maar weer lekker, hè? Wat heb jij op het menu staan vandaag?

of the Stone Age. Noah Knows hier bij Connect. Hey, leuk je erbij bent. Jouw vrijdagmiddag, het Connect Weekend. Daar luister je op dit moment naar. En dan in de vrijdagversie.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en is er her en der nog wat zon te zien bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Komende nacht blijft het droog en kan er vooral onder heldere hemel mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgen begint de dag al meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan er dan een buitje vallen, daar is het wat bewolkter. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en valt er maar soms een spatje regen met de meeste kans op een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Morgenavond blijft het droog. Zondag houden we zonnig, droog en warm weer. Maandag krijgen we tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio nog steeds veel vertraging op de A28, daar kom ik zo bij. Eerst de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Die is afgesloten bij knooppunt Ouddijk. Dat is nog steeds vanwege dat ongeluk van vanochtend vroeg. En verkeer vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het beste om via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. Dan de A28, Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Epe. 35 minuten vertraging. Er staat nog steeds een lekkende mestwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Zwolle rijdt het beste om via Apeldoorn op de A1 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Thuis in Midden-Gelderland.
4: Dit is Connect.
2: Dit is het weekend van Connect. Met je favoriete muziek uit het verleden en de hits van nu.

waren ze goed, hè? In de jaren 70 alweer. ABBA, Ring Ring hier bij Connect. Het Connect Weekend. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen op deze vrijdag. Leuk dat je er trouwens bij bent. Connect de streek voor Midden Gelderland. Het laatste nieuws uit de regio vind je natuurlijk op onze eigen website. www.rtvconnect.nl. Je kan ook gewoon de app downloaden. Dat is misschien wel wat handiger. Zo ben je automatisch wat sneller op de hoogte hier uit het laatste nieuws. Hier uit jouw regio, hè? Even een weekend, echt een weekend vibes, ja. Dirty Vegas, Like Mike, samen met Chesto.

0: Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
0: Connect.
1: Connect.
0: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.
1: De lekkerste classics en de beste hits. Dit is Connect. Het zomerse ritme van je radio.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na een mogelijke blootstelling aan het Hanta-virus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes-Hanta-virus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio is de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland nog steeds dicht tussen Zevenaar en knooppunt Oud-Dijk vanwege dat flinke ongeluk van vanochtend. Omrijden richting Duitsland doe je het beste via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Door de lekkende mestwagen heb je 20 minuten vertraging tussen Harderwijk en de afrit Epe. De rechterrijstrook is dicht. Je kan ook omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is het weekend.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio is de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland nog steeds afgesloten bij het knooppunt Ouddijk door het grote ongeluk van vanochtend. Omrijden richting Duitsland doe je via Nijmegen en Boksmeer. Op de A50, de A73 en de A77. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Epe doe je er 10 minuten langer over. Ze zijn nog steeds bezig met opruimwerk. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
4: I want you to want me.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot

0: Kamer.nl.
1: Ondernemers opgelet.
0: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. Het fatbikeverbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. In Enschede kregen handhavers tientallen meldingen en zijn er 9 boetes uitgedeeld. Ook in het Amsterdamse Vondelpark zijn inmiddels boetes gegeven, daar zijn het er 94. Gemeenten en ook ondernemers zeggen dat het rustiger en veiliger is geworden op straat. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na een mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Het fatbike-verbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en is er her en der nog wat zon te zien bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Komende nacht blijft het droog en kan er vooral onder heldere hemel mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgen begint de dag al meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan er dan een buitje vallen, daar is het wat bewolkter. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en valt er maar soms een spatje regen, met de meeste kans op een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Morgenavond blijft het droog. Zondag houden we zonnig, droog en warm weer. Maandag krijgen we tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: 2.
1: Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus. Die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden stierven waarschijnlijk door pesticiden. Volgens natuurbeheerorganisatie KWS aten de dieren tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. 10 olifanten raakten eerst deels verlamd en overleden daarna binnen 2 dagen. Bij de dieren zijn sporen van zeer giftige cyanideverbindingen gevonden. Onder de dode olifanten zijn vooral vrouwtjes en kalveren. Er was maar 1 mannetje bij. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

muziek, nieuws en sport uit de regio. Connect, overal thuis.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden, stierven waarschijnlijk door pesticiden. Ze aten tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en is er her en der nog wat zon te zien bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Komende nacht blijft het droog en kan er vooral onder heldere hemel mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en het waait bijna niet. Morgen begint de dag al meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan er dan een buitje vallen, daar is het wat bewolkter. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en valt er maar soms een spatje regen, met de meeste kans op een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Morgenavond blijft het droog. Zondag houden we zonnig, droog en warm weer. Maandag krijgen we tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de 3 verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de drie verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.